Wat is die arbeid van een heilige geest in die leven? Wat schafft hij? Is hij door in die leven om die helpen, om die leiden, om die vieren? En zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons han bekeert? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag de boodschap, dat eerste poort van Ricky Wall, oudste Ricky Wall van Mexico, aan de arbeid van een heilige geest en wat hij schaffen deed in de wereld te mensen wezen er zijn en dat hij kan omdraaien van er zijn. En ik leid dat voor ons helpen, even als christen te zijn, wat is de arbeid van een heilige geest? So, waar hebben die harken deze Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, in Duitsland? De geest, de schoft, wordt je best. En vandaar, we hebben meer harken wat de geest deed. Ver we dan aangaan, we hebben tot beden, en dan hebben leid, en dan gaan we even tot deze boodschap. We hebben tot beden. Himmelsche Vader, we danken die voor de dag, we danken die voor de gelegenheid op het radioprogramm, dien woord met te deel. Himmelsche Vader, zegen jeder te harken. Help ons met klaarheid te zijn, waarom die den geest has geschickt, de arbeid van den geest, en wat hij deed, besonders in de wereld te mensen wezen er zijn. Himmelsche Vader, zegen deze boodschap, help dat het dien rijk wordt bieden, want iedereen harken deed wat nicht nog niet klaarheid haft, en haf nog niet die ongenomenes der persoonlijke haren heiland, dat vandaar kan die dag zijn waar die entscheidung merken voor die. Ik dank die voor dit, en ik bid het in noem van Jezus Christus. Amen. Hier nu hebben leid en dan de boodschap dat eerste poort van älteste Ricky Wall aan de arbeid van den Heiligen Geest. Kom.